vai. Ik kijk door jouw koepelvenster naar waar je wereld wegsmijt. Dan trek je dag zeer warmer.

0: такие три варианта.
1: Сказки.
2: Daar sê, dit was ons sommer ons drie in een rij, lekker drie boere muziek nommerkies hier op die ginseling radiostasie van die pad saam met my Roys, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. 48 meter oor 2 in die middag, en ja, soos ek sê, as een stukkie boere muziek speel, dan is het altyd lekker. Kom ons kyk gou wat, maak die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
2: Uit Gauteng, ongeluk op die N12 Weswaarts by Voortrekkerweg is nou oop, alle bane is oop, vryvloeiende verkeer, so daar is alles opgelos wat dit betref. KwaZulu-Natal 6 meter terug, ongeluk wat plaasgevind het by EB Kloete, op die N2 Noordwaarts by EB Kloete, linkerbaan is gesluit daar, wees asblief versigtig, en ook is als dan een voertuig op die N2 Suidwaarts na Ongweni pad, is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. 10 meter terug, sils aan een voertuig op die N3 Noordwaarts voor Makedrout is opgeklaar en dan ook een sils aan een vrachtmotor op die N3 Suidwaarts na Klifduil. Linkerbaan is versperd daar, wees asseblief versigtig. Sils aan een voertuig op die N2 Noordwaarts voor Oomslanga, linkerbaan is versperd, lyk my absolute chaos in die area. Kaapstad verkeer 5 meter terug, Animals on the R300 Northbound uit Hindelrem, all lanes open. Nou de lijst. So wees asblief versigtig, daar is diere waar daar rondloop en dit kan een lelike ongeluk veroorsaak indien daar enige probleem is. Dit is jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Hai, kom ons betaal die rekeninge en dan na lekker muziek van Arnie Jordaan, Fairway Life, Pieter Rich Miller, dis bedoel. En Joe Foster met woorde, dan gaan ons vir jou die nuus bring om 3.
3: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bring het. Why struggle my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the post-board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Jou stasie.net.